0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede morgen. Veel hinder door de Nationale Vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
3: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten...

tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden. Dit is Joe.

0: 9 oktober, beste vrienden, dat is de verjaardag van Sharon Osbourne. Die wordt vandaag 74. Herman Brusselmans zit eindelijk op de leeftijd waar hij al heel zijn leven naar verlangt.
1: En overschrijft.
0: 69, yes. Inderdaad, ja. En het is vandaag, oh, mag ik dat eens zeggen, het is vandaag Beer and Pizza Day. Dus als je een lekkere combinatie wil maken vanavond in plaats van frietjes, beer en pizza.
1: Ja, zal ik niet aan deelnemen.
0: Nee, dat dacht ik al. Maar het is vandaag ook een dag waar ik toch eens iets moet over zeggen. Sorry, maar...
1: Nu gaat het komen, jongens.
0: Het is vandaag, beste vrienden, Sneakers Day. Sneakers Day. Sportschoenen, zoals ze vroeger zeiden. Sneakers. En ik moet eerlijk toegeven, ik draag ze ook. Ze zijn makkelijk, ze zien er hip uit. Je kan er je jonger mee voordoen dan je bent. Maar ik vind dat het de slinger is doorgeslagen, vind ik persoonlijk.
1: Jee, jee.
0: Nee, we zijn te ver gegaan met de sneakers. Kan er niet aan doen.
1: Ja.
0: Dan kom je in een goed restaurant, in een mooi degelijk restaurant, waar ze nog proberen een schoon tapijt te hebben of zoiets, op schone gordijnen. En dan loopt iedereen daar met sneakers. Zo zit je nu te lachen, Sander. Dan komen de mensen allemaal mijn sportschoenen toe. Ja. Sportschoenen, zei mijn moeder altijd. Die waren vroeger voor de turnles of om naar de sportclub te gaan. Nu, mijn moeder draagt ze ook ondertussen, sneakers.
1: Ja.
0: Want het is gemakkelijk. Slaat ze haar voet niet om. Ik was vorige week zondag...
1: En dat is wat telt?
0: Ja, ik was vorige week zondag nog eens naar de mis gegaan. Echt waar, ik meen het. Alle oude mensen, allemaal zeker 30 jaar ouder dan ik. 9 op de 10... Ook die tante nonnetjes die daar zaten, allemaal met van die vrolijke, spontane sneakers aan.
1: Vrolijke, spontane sneakers.
0: Ja, maar weet je, het ergste
1: Allee,
0: nog...
1: Over grootvader weer aan het woord zeggen. Ben je klaar?
0: Mensen onder een trouwkostuum. Lekker hippe sneakers. Maar koeken. Een van de rijkste mensen van ons land, alleen maar sneakers.
1: Ja.
0: Ja, ik snap het niet. En het ergste van allemaal, sorry, maar nu gaan alle vrouwen kwaad zijn op mij.
1: Maar wij mogen dat niet dragen, zeker.
0: Een mooie vrouw.
1: Ja.
0: Met een mooi kleedje aan, een mooie rok. Dat ziet je al niet veel niet meer. Maar als ze dat dan nog eens doen, een mooi kleedje, een mooie rok. Daaronder,
1: sneakers.
0: Ook sneakers, sportschoenen.
2: Ik zit in jouw kamp, Sven.
0: Zit jij in mijn kamp, Grim? Vind je het ook erover?
2: Ja, ik vind vrouwen, doe een mooie schoen aan. Etaleer die mooie voeten, die mooie benen. En draag geen sneakers, sorry.
0: Vind ik ook, ja. Sorry, ik heb het gezegd.
1: Ja, maar nu denk je dat ik ga zeggen, ik draag altijd sneakers onder een rok.
0: Dat is niet waar.
1: Je draagt nooit sneakers onder een rok.
0: Zelden, ja, soms.
1: Nee, ik denk altijd,
0: nooit een
1: op restaurant altijd een hak.
0: Oh.
1: Dan wil ik mijn been verlengen en slank zijn.
0: Amai, mooi.
1: Dan kan ik goed eten.
0: En dan zitten wij in hetzelfde kamp.

0: draagt gewoon vooral waar je goesting in hebt. Hè. Dat is het eerste principe. En daar wijk ik niet van af.
1: Dus zeg je nu.
0: Nee. Nee, maar ik blijf bij mijn... Als jij mijn sportschoenen wil trouwen, fair enough. Hè. Ik zie dat Françoise dat gedaan heeft.
1: Hey, en ze heeft een foto gestuurd en het is prachtig. Want ik bedoel, allez, de ene sportschoen is de andere niet. Hè. Ze heeft een heel mooi lichtroze, zalmroze kleed aan met veel tulle. Maar mooi, echt mooi. Het is echt. En dan daar in diezelfde kleur... Sneakers, maar ja, ze noemen dat zelfs niet meer sneaker eigenlijk. Ze noemen dat iets anders.
0: Wat noemen ze dan?
1: De platte schoen.
0: De platte schoen, oké.
1: De platte schoen. Maar Françoise,
0: het belangrijkste, Françoise, je ziet er heel goed uit en je ziet er heel gelukkig uit. En de man van je leven en je draagt gewoon waar je goesting in hebt. Maar het is een smaakdingetje bij mij dan, denk ik. Ik ben niet de enige. Babette, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Zeg een keer uw mening, Babette.
1: Zeg
0: een keer.
1: Hallo.
0: Wat vind jij ervan?
2: Ja, wel... Ik heb geantwoord, er zijn al genoeg grijze muizen. Nu, ik ben 10 jaar ouder dan Sven, misschien de oude generatie voor sommigen. Op mijn werk als tandartsassistent, want ik heb ooit een cursus gegeven, Sven, als je nog weet op de radio.
1: Ja, ja, we
2: moeten sneakers dragen, witte sneakers dragen, moeilijk te vinden, want het is allemaal met kleur en al wat je erbij kan bedenken. Nu, zoals ik al zei, er zijn grijze muizen genoeg. Ik ben nooit in het grijs, ik ben nooit in het zwart. Kleur voor mij.
0: Ja, maar draag je
2: laat de schoenmakers ook nog een beetje werk
0: ah,
2: hebben.
0: Voilà. Ja, dat bedoel je. Je doet graag een mooie schoen ook.
1: Zeg, nog even iets praktisch, Mia.
2: Graag een mooie schoen. Het hoeft geen hakken te zijn waar je niet kan mee gaan. Platte schoenen zijn mooi. De winkels hebben ze. Laat die winkels overleven en laat er terug schoenmakers in de straten zijn.
0: Ik hoor het graag.
1: Dankjewel
0: ik
1: voor
0: graag.
1: Je betrokken, Mia. Stuurt, ja, maar zeg, als je geopereerd bent, stuurt Mia aan beide voeten wegens hele zware...
0: Ah, dat is iets
1: wegens
0: anders,
1: zware ja. Hallux-valgus. Ja, maar sommigen laten zich niet opereren en hebben ook hallux-valgus.
0: Ja, ja.
1: Misschien ik. Ben je al blij dat je iets als een sneaker kan dragen, zoals een New Balance?
0: Ah, natuurlijk.
1: Ja, maar zo zijn er ook heel veel, hè.
0: Ja?
1: Nog iemand. Lorenzo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Lorenzo, jij zegt ik ben... Een pakje jonger dan Sven Ornelis.
0: Wat ben jij, Lorenzo?
3: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ja. Ik ben jonger.
0: Wat ben je? Wat is je leeftijd?
3: 31.
1: 31? Dat is een heel pak jonger. Dat is zelfs in een pakje een heel pak jonger. Ja. En jij zegt, zelfs ik ben zo'n oude pp die dat niet mooi vindt.
3: Ja, kijk, ik ben buschauffeur en content creator. Dus ik ben ontzettend veel met de jeugd eigenlijk in contact. En dat is, ik vind dat erg om te zien. Allee, als je dan een maatpak hebt, draag dan deftige schoenen, toch?
1: Ja, want jij vindt dat we er allemaal... Dus nog iemand die stuurt, Marco stuurt...
3: Ja, als je dan... Ja, kinderen, je hebt zo... Allee, ik ga nu niet body shamen, want dat mag tegenwoordig niet meer, maar... Je hebt zo van die leggings zo, hè?
1: Ja.
3: Ja, sommige mensen doen dat beter niet aan. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar dan hebben zo van die mensen die dan wel een deftig figuur hebben, die echt trainen, elke dag in de gym zitten, en dan doen die van die, hoe noemen ze het, baggy broek aan, dan zit nog niet eens figuur. Ik kan dat niet snappen.
1: Dat is, daarom doe ik dat ook, omdat ik dan de rest van de bevolking niet jaloers wil maken op mijn strakke lijf. Daarom doen wij dat, hè.
0: Allee, maar...
3: Ja, zeker.
0: Dankjewel.
1: Nog een laatste berichtje van Marco. Marco zegt, het is verschrikkelijk. Een baggy broek en sneakers, 16-jarige skateboys zijn de vrouwen van vandaag.
0: Ja. Maar
1: dat is eigenlijk wel waar.
0: Allee, het is ook maar een mening over... Het is ook maar een mening. Je mag dragen wat je wil, hè, jongens. We zijn allemaal gelijk, maar oké.
1: Zo makkelijk.
4: Dit is Joe. Mannekes. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat lief.
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf.
4: Oh, je weet het al.
5: Ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
12: Ramen, deuren, verandas? Reinaars Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
13: Sven en Anke.

0: bij Sven en Anke.
1: Ja, je waart het misschien om een of andere rare reden vergeten, maar het is alweer vrijdag, vrienden. Dat betekent, het is een van de consequenties, je moet ermee leven dat je geld van ons zou kunnen krijgen deze ochtend. Dat zou zelfs tot 500 euro kunnen gaan. Ik weet wel dat je dat misschien een ambetante situatie vindt. Stik dan maar je twee vingers in je oren, luister niet naar mijn oproep. Maar als je in het kamp zit van mensen die zegt, goh ja, die 500 euro, waarom niet, ik wil het spelletje wel meespelen, mag je je nu aanmelden voor niet lullen gaten vullen, straks 8:45.
2: En ik heb ook een hele goede tip. De herfst is begonnen gisteren, dat weten we allemaal. Dus wij vrouwen en sommige mannen gaan terug aan de panty.
1: En sommige mannen gaan terug aan de panty.
2: Ja, maar daar is niks mis mee.
1: Dat zullen er heel veel zijn hè, op dit moment. Die gaan luisteren zijn die aan de panty.
2: Kijk. Voor iedereen die panties draagt.
1: Ja.
2: Dit weekend ga je er misschien nieuwe kopen. Maar wij weten allemaal, ene keer en het is misschien al voor de vuilbak. Want ik weet niet hoe we het doen. Een ladderke, een gatje, een trekje hier, een plukje daaruit. Zeer vervelend. Maar stewardessen, die dragen panties dag in dag uit. Hoe doen die dat? Want ik zie nooit een stewardess met een ladder in haar panty. Ze hebben hun geheim onthuld. Hoe ze geen ladders en gaten krijgen in hun panties. En zo meteen vertel ik het door aan jou.
1: Oké, heren en dames, het is een goede tip van Anke.
0: Dit is Joe. Met Sven en Anke.

0: 7. Een tip voor een lekker glad leven.
1: Ja, hoe krijg je geen vervelende ladder in je panty? De stewardessen van de KLM, de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, hebben uit de biecht geklapt. Die hebben het verklapt, want je hebt nog nooit een stewardess gezien met een marginale panty waarvan je denkt, oei oei, wat is daarmee gebeurd? Ja. Nee, hebben ze niet. En weet je waarom?
2: Nee, vertel het.
1: Als dat uit het pakje komt, die panty, ja, gaan ze die eerst koken.
2: Koken?
1: Ah, in warm water. Okay. Even onderdompelen in heet water. Meteen daarna in een plastic zakje in de vriezer.
2: Mandje, wat een
1: ja, je moet er wat voor over hebben, hoor. En dan, als dat ontdooid is, ja, dan zijn de nylonvezels, of de nylon, kun je zeggen, de nylonvezels, veel sterker.
2: Oké. Okay.
1: Want daar draait het om, hè. Die springen direct kapot. Maar als je die sterk maakt, weerbaar, dan kunnen ze wel tegen een stootje.
2: Maar als dat zo echt is, dan vraag je toch af waarom dat niet in de fabriek al gebeurt? Dan kunnen ze toch ook gewoon koken en vriezen? Als, ja, dat echt, als maar, het echt zou
1: kijk,
2: helpen.
1: Maar wat? Je hebt panties van... Je hebt hele dure panties.
2: En dan zal dat misschien wel gebeuren.
1: Ja, maar je hebt echt panties van €30, hè.
2: Oh ja, okay.
1: En je hebt panties van €2.
2: Ja.
1: Maar ja, die van €30, geloof me, ja, die gaan ook kapot.
2: Ja.
1: Ik slaag erin, na elke keer als ik een panty heb aangedaan, is er wel iets mee. Altijd. Of vroeger met de kinderen, die hadden van die velcro schoenen met die plakkers, hè.
2: Ja, ja, je bleef daaraan.
1: Oh, maar achter alles, panty is eigenlijk verschrikkelijk, een panty. Waarom dragen we dat? Dat zit niet eens fijn. Verschrikkelijk.
2: Hey. Maar fijn, dus koktip van Anke. Eerst koken, ja, dan de diep.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Wienerberger. Goh, met een Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
2: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Joe 80s and 90s.

0: voor vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, eigenlijk vandaag, maar het is vooral dit weekend dat hij nog eens extra in de spotlight komt. De gigantische boogbrug in Bertem langs de E40. Jij rijdt er wel eens langs, jij toch ook, Sander? Jullie passeren wel eens.
2: Sorry, maar we hebben de making-of van begin tot einde. Allee, einde is nog niet in zicht. Enfin, wel in zicht, maar
0: zeker
2: nog niet gebeurd.
0: Ja, ja.
2: Meegekregen, hè, Sander?
3: Het is een bijzondere brug. Het is een bijzondere brug.
0: Heel bijzondere brug. Ik heb ze een paar keer gezien toen ik naar Leuven moest of direct richting Limburg. Zag ik, zeg, wauw, amai, die brug. En toen kwam ik er een maand of twee later langs. En toen lag die brug daar nog altijd.
3: Maar die ligt er al van de zomer.
2: En die is heel beschilderd trouwens. Hè. Dat vind ik het tofste eraan. Die is zo met roze en groen. Geïnspireerd door de lokale planten en dieren. Het is echt prachtig.
0: Ja, dat hebben ze liggen doen eigenlijk de voorbije weken. Terwijl die brug dus naast de E40 lag. En niet deze nacht, maar volgende nacht. Van zaterdag op zondag is het zover. Dus een gigantische stalen boogbrug. Die weegt heel veel over de E40. En die gaat er dan overgeplaatst worden. Dus dat is al een kleine waarschuwing. Als je morgen daar moet passeren richting Leuven, of vanuit Leuven naar Brussel, vanaf morgenavond 8 uur wordt het daar afgesloten tot zondagmiddag. Dus ze zijn er wel even mee bezig. Het is bijna een volledige dag wordt het daar afgesloten om die brug daarover te plaatsen. En Anton de Koster van Wegen en Verkeer die vertelde onlangs bij onze collega Tom in de avondspit hoe ze dat gaan doen.
4: Dat gaan we doen met speciale transportvoertuigen die speciaal gemaakt zijn om dat soort heel zware lasten te verplaatsen. Uiteindelijk gaat die brug 4500 ton wegen. Dus dat is een enorm gewicht dat eigenlijk omhoog getild wordt en dan op zijn plaats gereden wordt. Dus dat is een hele operatie, maar we gaan dat op één nacht doen. Er zijn heel veel specialisten en uiteraard ook arbeiders bij betrokken die het harde werk gaan leveren daar in Bertem.

0: Hoe mag die steekje bakken zijn?
1: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai. Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenstapdij.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
8: Een goedemorgen. Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
9: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
8: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid

0: van het katholiek onderwijs, Bruno van Opbergje, verklaart.
1: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
0: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Ja, en ik vind dat we er wel iets nieuws van leren. Er was al een onderzoek lang geleden waaruit bleek dat in westerse landen, Anke, 1 op de 4 honden en ruwweg de helft van de katten in bed slaat bij de eigenaar. Dus dat is best veel, hè. 1 op de 4 honden, 1 op de 2 katten. Bij ons niet, voor alle duidelijkheid. Dat was al gekend. En dan vroegen onderzoekers zich af, het waren onderzoekers in Canada, die zeiden, ja, maar wat doet dat dan met het slaapritme? Heeft dat enorme gevolgen? Weet je wat blijkt? Nee, eigenlijk meestal hond en mens, want dat hebben ze onderzocht, honden en mensen, passen hun slaapritme wonderwel op elkaar aan. De invloed is niet enorm groot, maar wat wel blijkt is, als er eentje minder goed slaapt, dan is het de hond en niet de mens.
1: Garm.
0: Ze hebben ze sensoren aangedaan rond de hals en rond de pols en gekeken hoe vaak ze wakker werden. En het is heel zelden dat de hond wakker wordt en door de beweging van de hond het baasje ook wakker wordt. Dat gebeurt zelden. Het omgekeerde net iets vaker. Ja. Baasje wordt wakker en binnen een minuut zegt de hond ook van blaf, blaf, waf, waf, hier ben ik ook.
2: Ja, ja,
0: ben
2: maar
0: klaar voor de nieuwe
2: het
0: dag.
2: Hondje kan wel heel de dag door bijslapen. Hè. Ja, het baasje waar, niet, hè. Dus nee, dat is wel goed geregeld door moeder natuur. Maar jij vraagt je af, ja, je vindt dat echt niks, hè, huisdieren in bed.
0: Wow, iedereen doet opnieuw wat hij wil. Ik heb me daar totaal niet mee te bemoeien, maar het zal bij ons toch niet gebeuren. Nee.
2: Kijk,
0: dat niet zo
2: het hondje van mijn ouders slaapt elke nacht bij mijn ouders in bed.
0: Ja?
2: Ja, en die blijft ook liggen tot mijn ouders opstaan.
0: Oké. Okay.
2: En ik zeg altijd hij, maar het is een zij eigenlijk, Bobbieke. Maar weet je hoe dat gaat? Bobbieke ging eerst, toen ze haar hadden, in de living slapen.
0: Ah, ja.
2: In het mandje.
0: Ah ja.
2: Maar ja, al gauw verhuisde het mandje van Bobbieke naar de slaapkamer.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En de volgende nacht is dat dan in bed gekomen. Maar ik snap heel goed dat je met je hond slaapt. Die zijn zo schattig. Zeker als je zo'n klein schattig hondje hebt, ja, dan is dat helemaal. Maar ook als gewoon een hond is gewoon altijd blij met jou, altijd blij om jou te zien. Je wilt altijd knuffelen.
0: Ja.
2: Als je kinderen hebt van een bepaalde leeftijd, tieners, dan willen die niet meer echt knuffelen. Een hond wil altijd affectie. En ik snap het dat je denkt, kom maar bij mij in bed. Moest ik een hond hebben, mocht hij ook bij mij in bed
0: zijn. Ja, dat is wel. Ik kan me ook zoiets voorstellen, zo'n een kwijlende schuimbekken, een rottweiler die bij vol enthousiasme
2: dat, persoonlijk zou ik daar niet voor gaan.
3: Dit is Joe 80's

0: een hele goede morgen. Dag Aline.
1: Goedemorgen.
0: Hey Aline. Ja, je zegt van, sorry, maar ik kan niet meer slapen zonder mijn huisdier. Wat is het voor een huisdier?
1: Het is een kat.
0: Een kat. En maar ja, vertel eens. Dus, want katten zijn toch heel... Ja, die komen en gaan wanneer ze willen, hè? Ik bedoel, ik kan toch een kat niet dwingen om samen met jou om 9:30 naar boven te gaan?
1: Nee, maar mijn kat volgt mij gelijk een hondje. Vannacht heeft hij bijvoorbeeld echt in mijn armen geslapen. En dan een keer in mijn andere kant van mijn armen. Ja, die volgt mij alsof dat een hond is.
0: En heb jij ook kinderen, Aline?
1: Ja, ik heb een zoontje van 8 jaar.
0: En wil die dan niet af en toe bij jou komen slapen?
1: Ah, we hebben nu heel toevallig eten kleine vannacht bij mij geslapen. Dus André was in mijn ene arm en Flo de kat in mijn andere arm.
0: Maar Aline, ik kan me voorstellen, dan ben je toch op je gelukkigst, hè?
1: Ja, dat is een van de beste momenten van de dag. En aan die moment, ja, die koester ik.
0: Ik snap het. Daar kan je een hele dag op teren.
2: Maar dan kun je toch niet
0: 100%.
2: Slapen? Kan je dan slapen? Lig je dan niet wakker de hele tijd? Met een kat en een kind aan de andere kant.
1: Je wakt sowieso als moeder, wakt je altijd een beetje meer dan anders. Maar ik slaap ik eigenlijk wel vrij goed.
0: Ja, maar kinderen...
1: Ik weet dat ze veilig bij mij zitten, ja, dan ben ik vertrokken.
0: Maar kinderen bewegen wel veel meer in een slaap dan huisdieren, hè? Potverdeken zeg. Dan een elleboog in je gezicht, dan een knie.
2: Oh, leuk.
0: Die draaien ook 360 graden, hè, de hele nacht door. Ja. Weet niet hoe die dat doen? Ja.
1: Dat valt goed mee.
2: Maar Danny, dat is, Danny is de wereldkampioen. Ze liggen wel niet in je bed. Hoeveel dieren heb jij in de slaapkamer, Danny?
3: We hebben ongeveer 1600 in de slaapkamer.
2: Wat bedoel je met ongeveer 1600? Is er één met twee poten of wat?
3: Ze hebben vrije toegang tot zowel de leefruimte als de slaapkamer. Dus de deuren staan open en sommige, 13 ongeveer van de 16, liggen constant rondom.
2: Maar zijn kleintjes, zijn chihuahuas of zo? Zijn het kleine hondjes?
3: Deense doggen.
0: Maar Deense
2: doggen?
0: Dat zijn toch eigenlijk mini-ponies, hè?
2: 16 Deense doggen?
3: Ja.
2: Maar
3: 13 Deense doggen, 2 labradors en 1 klein straathondje.
0: Ja, maar hoe groot is uw slaapkamer dan?
3: Een normale slaapkamer.
2: Maar dat kan toch niet?
0: Maar,
2: als je naar het wc moet s'nachts, dan hoe doet je dat?
3: Acrobatische toeren.
2: Maar allee.
3: En tijd vertrekken.
0: Maar ik heb heel veel vragen eigenlijk. En de hele dag door mogen die in huis overal lopen waar ze willen?
3: Ja.
0: Oh, en waar zijn
3: overdag,
0: die dan over?
3: Overdag gaat de deur open ook en dan kunnen die vrij lopen in de tuin, in huis.
0: Maar 16?
2: 16.
0: Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen.
2: En waarom? Wat is het verhaal? Waarom?
3: Het verhaal is eigenlijk, wij hadden een koppel doggen en wij hadden de intentie om daar eens mee te kweken, omdat dat zo'n zalige dieren waren, om daar met de bedoeling er 1 of 2 van te houden. Echter is er maar 1 van de 12 die geboren waren, die een nestje gevonden en al de rest is dan bij ons blijven plakken, zeg maar.
2: Maar dat is toch niet in één keer dat er 16 honden zijn uitgekomen bij 1 bevalling? Dat is toch een paar keer?
3: Wij hadden een bevalling, ons tevens bevallen van 13 pups.
2: Oh,
0: wat? Maar weet je wat, ik zou nu wel doorgaan tot de 20 minstens.
2: Ja, nee, ja. Hoor.
0: Minstens, Danny. Ik zou echt naar een rondgetal gaan.
2: Maar ik ben
3: op zoek naar sponsors voor het eten.
2: Ja, dat zal wel. Maar je bent principieel niet in bed, hè? Ze blijven ernaast, hè?
3: Nee, ze mogen niet in bed.
2: Ja, hou ze
3: dan worden ze zo ook op getraind, laat ons zeggen. Ze mogen niet in bed komen.
0: Heb jij een vrouw, Danny?
3: Ja.
0: Maar als jij dan denkt van ik wil vanavond toch nog eens met het vrouwke, dan staan er een heel publiek bij op te kijken.
3: Dat is met toeschouwers, klopt.
0: Oh.
2: Oké, we gaan het hier afsluiten.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
5: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
4: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
6: Dats24. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skipas. skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
10: Hörman, zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Hörman deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
11: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Dit is Joe.

0: van de dag.
1: Ja, je bent echt goed. Je had het heel snel. Het was Tom Cruise, inderdaad. In 2016 hield hij zijn adem ruim 6 minuten onder water in voor de film Mission Impossible Rogue Nation. Cruise wou dat de onderwaterscène in één ruk kon worden gefilmd en extra spannend aanvoelde. En het is al geweten dat die man zijn, zijn stunts
2: zelf doet.
1: Hij wil ze zelf altijd doen. Hij zei achteraf daarover dit hier.
3: It's not pleasant. So I've got a low heart rate anyway, and I would very low heart rate, which means my body's not using as much oxygen, but also we did stuff to bring the heart rate down lower in certain breathing exercises. And I trained for a long time to the point when I finished the sequence, there'd be times I'd be sitting there talking in meetings and I wouldn't breathe. I realized I am not breathing and I had to turn my autonomic system back on to breathing it.
1: Hij had er zo op getraind dat hij op andere momenten, zelfs tijdens vergaderingen, vergat om te ademen. Dat is toch wel heel straf, hè?
2: Ja, maar ik heb mijn zoon vroeg het in de week van: mama, wat is het langste dat iemand onder water kan blijven? En ik heb het toen opgezocht, hè. Ja? Je gelooft het nooit.
1: Zonder te ademen,
2: ja.
1: Eigenlijk. Ja, dat weet je. Dat...
2: Een half uur.
1: Nee.
2: Ja, 29 minuten per seconde.
1: Toch niet, dat kan
2: ja, maar
1: toch
2: ja,
1: niet,
2: ik word al knettergek na 20 seconden, omdat ik denk dat ik ga stikken.
1: Ja, maar ik zou ook in paniek genre. Het is ook niks voor mij. Katrien Brax is advanced freedive instructeur van Duikpunt Duikschool in Oostende. Die gaan we zo meteen even bellen om haar te vragen hoe moet je dat doen. Want stel je voor, er gaat iets fout en je belandt in het water.
2: Ja.
1: Met de auto of zo. Je wil het echt niet voor hebben, maar een gladde baan, je rijdt langs het kanaal.
2: Ja.
1: Je belandt erin. Oké, er zijn allerlei trucken. Je weet wat je moet doen. Het water laten in de auto lopen. Maar dat is iets anders. Of je komt in het water terecht. Of je zit in een situatie dat je er niet uit kunt uit het water.
2: Amai.
1: Wat moet je doen?
2: Nu moet je echt dit gesprek horen. Want als het je overkomt, dan denk je: had ik toch maar niet gezapt op dat moment, bij Joe.
4: Vanavond bij VTM. Gespannen zenuwen in de laatste auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 belandt Idris Elba in Parijs voor een groot complot in Bastille Day. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
6: Ah, wel weet je, ik ga hier nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
7: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaerts Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaerts.be.
7: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is Loes.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
15: Keukens op
16: dit is Joe 80s and 90s.

0: van de dag.
1: 360 seconden heeft Tom Cruise zijn adem ingehouden tijdens een filmscène die werd opgenomen voor een Mission Impossible film. Dat is heel lang, maar het kan nog beter. Kate Winslet heeft een minuut langer gedaan voor een ander filmscène. Dat is wel straf. Dan moet je
2: Titanic.
1: Natuurlijk, ja, keihard. Ja, was het ook bij water of wat? Ja, maar we hebben aan de lijn. Katrien Brax is inderdaad een freedive instructeur van Duikpunt Duikschool in Oostende. Dag Katrien, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen. Ja.
1: Ben je van onder de indruk van die prestaties van die twee acteurs?
3: Ja, toch wel. Zeker weten.
1: Ja, het is wel lang. Het is wel lang. Kan jij het ook zo lang?
3: Nee. Daarvoor moet ik echt wel nog wat meer trainen. Veel meer tijd hebben om dat te kunnen oefenen. Ja. Dat is echt een hele mooie prestatie van hen.
2: Ja, maar op welk staat jouw record op dit moment, Katrien?
3: Van mij, het laatste dat ik weet was 3 minuten 30 dat ik mijn adem ingehouden heb.
1: Wauw.
3: Maar dat is ook ondertussen... Ja, dat is ook al een paar jaar terug. Momenteel ben ik daar ook niet echt mee bezig.
2: Maar kan iedereen dat eigenlijk leren, Katrien? Want voor mij 3 minuten. Maar ik weet niet, ik denk, als je niet getraind bent en niet weet wat te doen onder water, dan panikeer je en dan wil je zo snel mogelijk uit dat water komen. Hoe kan iedereen dat? Is iedereen in staat om dat te leren?
3: Ja, zeker weten. Iedereen is zeker in staat om te leren freediven,
2: ja?
3: En hun adem in te houden. Het belangrijkste daarin is vooral de mindset. Het rustig kunnen blijven onder water wanneer er iets gebeurt.
2: Okay.
3: En dat is een techniek die eigenlijk iedereen kan leren. Zelfs brandweermannen gebruiken die techniek.
2: En vertel dat, kan je dat kort uitleggen?
3: Ja, zeker weten. Je kan eigenlijk trainen en je kan de opleiding freedive volgen daarvoor.
2: Ja?
3: Het belangrijkste is dat je echt voor jezelf mentaal kan zeggen van rustig zijn. En op welke manier kan ik rustig blijven? Dat kan zijn aan te denken aan iets dat je vroeger meegemaakt hebt. Een mooi moment. Bijvoorbeeld op reis gaan en duiken met dolfijnen. Dat kan bijvoorbeeld al een trucje zijn om te helpen om je rustig te houden.
1: Ja. Ik las ook eens ergens iets dat je spelletjes speelt of zoiets. Want dat snap ik niet zo goed wat dat betekent.
3: Ja, dat is eigenlijk meer in verband met trainen van je adem houden, je adem te kunnen ophouden, kun je dat doen door conditietraining.
1: Ja.
3: Bij ons in Duikpunt Duikschool, wij gaan dan heel regelmatig conditietraining houden en dat is op heel grote variatie dat we dat doen. En één daarvan, dat is spelletjes spelen onder water.
1: Ah, ja.
3: Bijvoorbeeld een 4-op-1-rij.
1: Ja?
3: Zo'n gigantisch grote 4-op-1-rij dat je met gewichten op de bodem van het water zet.
1: Ja?
3: En dan ga je in teamverband ga je 4-op-1-rij spelen onder water. Dus je ademt aan het oppervlak, adem je goed in.
2: Ja?
3: Je duikt naar beneden in het water. En dan probeer je 4-op-1-rij te spelen en probeer je te winnen van de andere team.
2: Right. Oké, dus dan heb je echt dan denk je helemaal niet aan, oh, ik ga hier stikken, ik heb geen lucht. Maar dan ben je echt bezig met dat spelletje. Komen die,
3: ja,
2: komen die muntjes dan...
3: Ja, inderdaad, waardoor je uiteindelijk...
2: Ja. Ja,
3: waardoor dat je langer onder water blijft.
1: Uh-huh.
3: En dan maakt het juist leuk om eigenlijk zo je adem wat in te houden.
2: En zo moet je dat eigenlijk, zo leer je dat. Dus eigenlijk conditieopbouw is gewoon altijd langer en langer. Net zoals je eigenlijk, als je lenig wil worden, elke dag de spagaat oefent.
1: Ja, ja, ja.
2: Moet je elke dag onder water blijven
3: dat
2: oefenen.
3: Dat kan je doen.
2: En dat, maar dat in combinatie dan met mentale oefeningen van aan een leuk moment denken uit je verleden.
1: Ja, maar als je met de auto in het kanaal sukkelt, dan heb je niet zoiets van, oh, ik denk even terug aan die mooie vakantie die ik had waar ik een dolfijn heb gezien. Of, oh, lekker, ik lig hier in een sop, laat ons even 4-op-1-rij spelen. Of mensen ergeren je niet. Het is niet zo gemakkelijk. Heb je daar een tip voor?
3: Het is zeker niet
1: voor noodsituaties? Heb je daar een tip voor?
3: Het is een moeilijke. Het belangrijkste is, wanneer het je nog even kan ademen, is rustig in- en uitademen. Tellen tot 3.
1: Uh-huh.
3: En op die manier even analyseren wat gebeurt er rond mij.
1: Okay.
3: En op die manier proberen rustig te blijven.
1: Oké.
3: Okay.
1: Hey? Weet jij wat het langst is dat iemand onder water ooit heeft gebleven? Want Anke zei, een 30 minuten, maar dat kan toch niet? Dat kan je toch als mens niet aan? Dat lukt toch niet?
3: Ja, ik geloof het wel hoor. Er is een record gevestigd geweest.
1: Ja?
3: Die meer was dan een 30 minuten, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje met zeuren.
2: Met zuren,
3: dan hebben ze op voorhand
2: aanspelen.
3: Met pure zuurstof ingeademd om zo heel veel zuurstof in het lichaam te hebben,
1: ja,
3: om zo langer
1: ja.
3: hun adem te kunnen inhouden.
1: Ja. Zuurstofdoping eigenlijk, dat is niet helemaal eerlijk gespeeld.
3: Ja, eigenlijk
1: dat,
3: wel. Ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Het is niet eerlijk gespeeld.
1: Oké, okay, ja, wauw.
3: Maar eigenlijk is het mooiste en het leukste aan freediven is nog altijd het recreatieve. Dat is wel hetgene dat wij een duik met duikschool doen.
1: Ja, ja, tuurlijk. En, ja, ja, niet overdrijven, ja. Dat snap ik helemaal. Goed, hey, goed voilà. Ik vind het al lastig inderdaad, 4 seconden om het schuimen in mijn bad. Denk ik al, oei, hoe lang gaan we dat hier nog volhouden? Maar mensen, een half uur.
2: Ja, zo grappig. Als je kleine kindjes hebt, die willen dat ook altijd doen. Hè. Van mama, weet eens hoe lang ik onder water kan blijven? En dan moet je tellen.
1: Ja?
2: En seconde 22 is het maximaal en altijd.
1: Ja, dat is
0: De ochtend van Joe met Sven en Anke. Elke werkdag

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
7: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
6: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel. Voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
8: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken. Maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig. Vandaar dat we nu onze stem laten horen.
6: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart de

0: Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
1: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
0: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
2: Dit is Joe

0: Anke.
1: De cijfers zijn heel erg duidelijk bij HLN vandaag. Vorig jaar ontvingen de 28 Belgische ombudsdiensten, want er zijn er nogal wat, samen meer dan 117.000 vragen en klachten, bijna 10.000 meer dan het jaar voordien. En daarom trekken al die ombudsmensen nu gezamenlijk aan de alarmbel. Steeds meer mensen lopen zich vast op online formulieren, AI-systemen en chatbots. Dat zijn eigenlijk computers die je antwoorden. Als je vroeger een klacht had, dan kreeg je een mens aan de lijn. Soms was dat online en dan zat daar een mens ergens te tikken op zijn computer, op zijn klaviertje. Dat gebeurt niet meer. Nu zijn daar hele intelligente systemen en die weten wel ongeveer wat de vragen zijn. En die kunnen daar meestal mee om. Maar soms als het echt belangrijk is, totaal niet. En dan hangt je daar vast met dat soort chatbots. En mensen worden er echt zot van.
2: Ja, ik haak af. Letterlijk. Ik heb nog nooit met een chatbot gesproken.
1: Je hebt zeker al met een chatbot gesproken.
2: Zeker niet.
1: Maar ja, natuurlijk wel.
2: Ja, maar keuze me nu. En als ik geen mens aan de lijn krijg, leg ik neer.
1: Ja, maar het gaat niet over telefoon. Het gaat ook over klachten die je online doet.
2: Ja, wel, maar dat doe ik dan
1: nooit. Dan heb je zeker een chatbot.
2: Ja, ik weet, maar ik praat daar niet tegen. Ik bedoel, ik zie dat direct oppoppen. Hey, ik ben Anne, assistent, kan ik je even helpen? Denk ik al nee. En dan ga ik een telefoonnummer opzoeken wat je nooit meer vindt online.
1: Nee, dat vind je niet meer.
2: Nooit, dat moet je heel goed zoeken. Maar natuurlijk, mijn inspectorvirus komt daar naar boven en ik vind dan altijd iets. Maar dan dat keuzemenu, dan moet je zo... Stap 8 is pas, laat weten als je wil doorverbinden worden met de medewerker.
1: Dan wil ik al 7 stappen
2: en dan,
1: eigenlijk.
2: En dan hoor ik, goedemorgen, hoe kan ik je helpen? En dan weet je, ach, er zit iemand in Amsterdam van Proximus mij te bedienen.
1: Of in Suriname.
2: Ja, maar Suriname.
1: Ja, als je belt met Brussels Airlines, dan is het altijd
2: eigenlijk,
1: iemand echt... Ja,
2: eigenlijk zijn we al opgefokt, voor we iemand aan de lijn krijgen.
1: Ja, maar er zijn ook wel goede voorbeelden, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben bij KBC-klant, Kate. Dat is puur AI, Kate. En je kan er echt mee praten. En dat helpt ongelooflijk goed. Ik moest de betaling naar het buitenland doen. Ik dacht, waar zit dat in die app? Ik vond het niet, dat is nogal complex. Dan zeg je gewoon, hey Kate, ik moet een betaling naar het buitenland doen. Oké, ik ga je even naar de plek brengen. Hop, die brengt me meteen naar de juiste plek. Oei, maar dat rekeningnummer, dat is precies zo raar. Ja, rekeningnummers zitten zo in elkaar. Je moet dat zo ingeven. Heb je dan een IBAN-nummer? Dat soort dingen. Kate is echt supergoed. En Kate, wat Kate ook doet...
2: Wat?
1: Is, ik ben nu reclame aan het maken voor KBC, maar als het goed is, is het goed. Ja. Dan krijg je op een bepaald moment wanneer... Dan zegt op een bepaald moment Kate... Dit kan ik jammer genoeg voor jou niet oplossen. Ik ga je doorverbinden met...
2: En dan doen ze het.
1: En dan word je automatisch vanuit die app doorverbonden met een mens die aan de lijn komt. En die weet dan al exact wat je besproken hebt en kan je dan ook echt als mens helpen.
2: Ja, maar nu wil iedereen weten wat je dan hebt betaald in het buitenland. Of heb je geld versluist naar Luxemburg? Of heb je nog iets gekocht?
1: Maar dat is niet belangrijk. Dat is niet
2: maar dat willen mensen weten.
1: Het gaat hem echt over dat er systemen bestaan die heel goed zijn. Maar heel vaak ben ik ook gefrustreerd. Dat je denkt,
2: nu al?
1: Waarom kan dat niet? We hebben even gevraagd aan Safia Yashu, dat is de HLN en VTM Nieuws, consument en expert die daar ook over gaat, die al wat onderzoek heeft nagedaan. Hoe moet je daarmee omgaan?
3: Tip in het chatvenster bijvoorbeeld, medewerker, ik wil met een mens spreken. Persoon, klantendienst. En bij heel wat chatbots omzeil je zo het geautomatiseerde menu. Ik heb een aantal maanden geleden zelf ook de test gedaan. Ik heb toen 85 klantendiensten gescreend. En op die manier kan je toch wel een mens aan de lijn krijgen. En als het echt niet lukt, probeer dan echt helemaal onderaan in de website te gaan zoeken naar een e-mailadres. Of nog een handige tip, Sven en Anke, is om via ChatGPT of Gemini te zoeken van... Ik wil met dat bedrijf kunnen spreken. En heel vaak weet Gemini of ChatGPT wel een nummer of een e-mailadres te vinden.
1: Ja, dat is wel straf. Dus je moet AI eigenlijk met AI bestrijden. Waar zijn we dan aan beland?

0: tevreden ben van die AI-chatbox. Maar heel veel mensen wilden... Van die chatbots willen ze niks weten. Hè. Mensen zeggen, goh, dat onpersoonlijk maakt de wereld meer en meer koud. Alles is een computer. Eruit al die rotzooi en weer levende, warme mensen aan de andere kant van de lijn. Dat is ook jobs voor die mensen, alstublieft zeg. En dat is eigenlijk de mening van heel velen.
1: Christophe zegt, ik probeer al 45 dagen contact te krijgen met de ING-bank. En het lukt niet. Ik word altijd in de wacht gezet. En het is altijd, want dat hoor je dan ook vaak, Sven, drukker dan verwacht.
0: Ja, het is altijd drukker dan verwacht.
1: Het is altijd drukker dan verwacht.
0: Ja, altijd. Ja.
1: Een hele goede morgen, dag Dimitri.
2: Hey, dag Anke, dag Sven.
1: Dimitri, jij klinkt heel kalm nu. Volgens mij ben jij een kalme mens. Maar jij kan eens foxwild worden als jij met chatbots moet communiceren, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Als je bijvoorbeeld had naar zo'n chatlijn of naar zo'n hotlijn, dan krijg je soms de vraag, heb je het toestel al eens heropgestart? Ja. Ja, dat heb je meestal al gedaan, hè. Als je belt, dan is het dat je het meestal niet zelf kunt oplossen, hè.
1: En dan krijg je nog vervolgens vragen en dan denk je echt van, jullie kunnen mij niet... Ben je nog nooit geholpen geweest, Dimitri?
2: Ja, soms. Ja, na lang aandringen, dan krijg je soms wel iemand aan de lijn. Maar ja, het duurt gewoon veel te lang. Hè. Je moet eerst heel die...
1: Menukaart.
2: Ja, heel die lijn doorlopen om er te geraken. Ja.
1: Ja, ja, en echt zo, als je geduld genoeg hebt, wilskracht om het vol te houden, dan op het einde, alle dan.
2: Ja, ja.
1: En dan word je nog in de wacht gezet en dan is het nog weer drukker dan verwacht.
0: Ja, ja, dat is zo.
2: Maar ook... Dan kom je meestal al 20 minuten verder, hè.
0: Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ik probeer bij een Audi garage binnen te gaan en krijg alleen maar zo'n robot aan de lijn. Ik hoor dat ook, dat is geen mens. Je kunt daar niet mee babbelen. Ik word er foxwild van. Het is om mijn auto elders te gaan bestellen, zegt hij. Ja.
1: We worden graag al eens foxwild, maar niet door een chatbot.
0: Nee, ze verband.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder, liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
11: Dat is Imo!
9: Kop.
12: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
12: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
14: De Missed You Dutchess van Connections.
15: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
16: Tjoe, dat heb ik gemist.
17: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
18: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
19: Amai, schoon.
18: Ja, ja.
19: En dat paste binnen jullie budget?
18: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
19: Slim.
18: Prachtige keuken, hè?
19: Ja.
1: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met strafakkortingen.
15: Ego Keukens.
8: Ramen, deuren, verandas.
2: Leenaars Aluminium.
1: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Dit is Joe 80.

Libera.

0: hard gaan op al die verhalen van die ombudsdiensten waar je niet meer geholpen wordt, als je klachten hebt, dat je nergens terecht kan, omdat het altijd onpersoonlijke computers zijn die aan het antwoorden zijn. En jullie houden daar echt niet van, hè?
1: Nee. Maar kleine side note op het topic van Lin. Goedemorgen, Lin.
2: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, Lin, jij wil toch even ook wel iets positief uitspreken over het feit van die chatbots, want vertel maar...
2: Ja, veel van de vragen die aan chatbots worden gesteld, kunnen ook wel effectief zo opgelost worden. Ik heb zelf ook in bedrijven gewerkt waar ik dat soort vragen zag binnenkomen. En dan was het ook meer van, ja, om hoe laat gaat die winkel open? Of hoe laat kan ik die bereiken? Of zo'n zaken. Ja, dat zijn zaken die natuurlijk gemakkelijk door een chatbot kunnen opgelost worden.
1: Ja, en jij kent ook mensen die zeggen van, ja, maar we willen die job helemaal niet meer doen, want je wordt altijd uitgescholden.
2: Ja, tuurlijk. Het zijn vaak ook mensen met frustraties of met klachten. En dan snap ik heel goed, ja, wie zou dat willen? Wie wil vrijwillig elke dag worden...
0: Daar heb je wel gelijk in, ja. Maar als je daarna belt, ben je dan eigenlijk ook al kwaad over iets? Een klacht indienen? Ja, misschien, ja, je hebt wel een punt. Je hebt wel een punt dat dat niet de leukste job
2: aller
0: tijden
2: is. Ja, ik heb het zelf ook ooit gedaan. Ik was heel gefrustreerd. Ik kwam uiteindelijk pas na 2 uur op een wachtlijn op een, bij een mens terecht. Ik heb die ook eerst helemaal... mijn gal gestuurd en dan gezegd, ja, sorry, ik weet dat u daar niet aan kan doen, maar ik moest het even zeggen.
1: Ja, maar weten, zo, dat komt omdat sommige mensen ook niet zo heel empathisch zijn aan de lijn. Omdat die natuurlijk de hele tijd dezelfde vragen moeten beantwoorden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, ik heb dat ook al... Het vervelendste vind ik als de televisie niet werkt, of het internet, en jij moet dringend nog iets afwerken of whatever, en dan belt je, en die blijven altijd veel te rustig voor je gevoel. Zo van, dat heb ik al geprobeerd, maar dat lukt niet. Ja, maar dat gaat niet. Maar ik heb mijn rekening betaald. Dan begin je je wat op te jagen en zij blijven rustig. En dat werkt dan averechts.
0: Ja,
1: maar dat is...
0: Maar misschien is dat ook wel een goeie die je daar zegt. We moeten er ook wel een beetje rekening mee houden dat die ook maar een job zijn aan het doen, hè, als ze daar zitten. Het is wel een goeie om in je achterhoofd te houden. We blijven ook vriendelijk en beleefd tegen die mensen. Leg het gewoon uit wat het probleem is. De kans is groot dat je dan nog meer gaat geholpen worden, ook als je het vriendelijk aanpakt.
1: Ja, als je dan iemand aan de lijn krijgt, koester die persoon.
3: Sven.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
7: van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Hallo, ik ben Angèle.
10: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
9: Bisous.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Tiscamania, media bij Carrefour.
13: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Krevel.
15: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
14: Krevel. Leef beter.
16: Dit is Joe 80s and 90s.

0: ach, ach, wat vind ik het fijn als de aap uit de mouw komt. Hè? Ik heb net een heel voorgesprek gedaan met Sven uit Maldegem. Goedemorgen, Sven.
1: Dag, Sven.
2: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Oh, ik dacht, Sven, maar jij bent zo'n hardwerkende vader, zeg je. Want je werkt als ploegbaas in de bouw?
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Momenteel zijn we parkings en opritten aan het trappen in een nieuwe verkaveling.
0: In de Haan, oké. Okay. Maar dan
2: ja,
0: zeg
2: inderdaad.
0: Je, ja, in het weekend werk ik nog bij een traiteur.
1: Mooi.
2: Ja, inderdaad.
0: Wauw, en dan
2: drie kindjes kosten veel.
0: Ja, maar je gaat ook dan nog eens padeltoernooien spelen het weekend. Ik zeg maar, want ik was dat eerst allemaal aan het checken van wat je allemaal doet in het leven. En dan zei je inderdaad, maar ik heb 3 kinderen. Van 10, 4 ja. en 2. En toen zei je, dat is wel pittig. En toen snapte ik het helemaal. Ja. Jij wil natuurlijk een beetje vluchten in het weekend, hè. Dat is het.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar ze mag dat toegeven. We gaan nog mensen zich daarin herkennen in dat antwoord. Maar ik snap, het kost veel geld. Wij gaan €500 proberen te verdienen in de quiz.
2: Oké, top.
1: Daar gaan we. Veel succes, snel antwoorden. Dat is het. Hopelijk heb je de actualiteit gevolgd. Hier komt de eerste. Hij wordt vandaag 69. Dat is dikke ambiance voor onze grote Vlaamse schrijver Herman
2: Brusselmans.
1: Ja, dat is goed. 69. Mark Koeke probeert iedereen dit weekend te lokken naar zijn zoete Grand Prix in
2: Zoete Knokke.
1: Ja, dat is goed. Heb je het ooit alles op je bord gehad? De vis van het jaar is de lelijke, maar lekkere Zeekat.
2: Zeekat.
1: Ja, eerst leek het goed te gaan voor de Duivels, maar dan kwamen de topspelers op het veld van trainer Zinedine
2: Zidane.
1: Yes. Een grote ramp is gelukkig wel vermeden, maar er was deze week wel een aardbeving in
2: geen idee, in Zweden.
1: Nee, in Ruisseleden. En die,
2: nogthans niet ver van ons.
1: Nee, want mijn ouders wonen vlakbij jou en die hebben het wel gevoeld.
2: Yeah.
1: De discussie tussen links en rechts ligt hem geweldig op zijn lever. Het worden nog zware begrotingsgesprekken voor premier
2: De Wever.
1: Met de bus zul je vandaag niet op je werk geraken, want de vakbonden zijn aan het
2: staken.
1: Maandag is er ook staking op alle radio's van de VRT. Maar hier is het top 2000, dus dat vinden wij dik.
2: Oké.
0: Yay!
1: Sorry. De top 2000 is in volle gang en over 2 weken gaan we het zien. Staan ze opnieuw op nummer 1, de mannen van Queen. Zien. Queen.
2: Ja, okay. Inderdaad.
1: En de laatste, maar misschien zeg jij Queen, dat is flauwekul. Geef mij maar Careless Whisper van
2: George Michael.
1: Ja. Flauwekul, George Michael. Ja, op het einde is het nog gelukt.
0: €350.
1: Dat is niet slecht.
0: 7 juiste antwoorden. Dat is wel mooi, hè?
2: Ja, dat is heel mooi meegenomen, inderdaad.
0: Zeg, je moet niet delen, hoor. Je mag dat voor jezelf houden, vind ik. Ja. Goed, doe er maar mee wat je wil.
2: Ja, hè? Voor het gezin, hè. We gaan dat doen voor het gezin, hè, jong. Ja,
0: zondag Family Day. Allee, naar de binnenspeeltuin dan.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat gaan we doen.
3: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen. Yeah.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De socialistische vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latré.
6: Premier De Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting. Om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan. Om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
5: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
7: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit.

0: door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Een blik achter de schermen.
1: Oké, ik ga dit toch even vertellen, Anke. Er is iets heel speciaals aan de hand. Zometeen hebben we het weerbericht met onze Frank, het uitgebreide weerbericht. Vlak voor het weekend, kijken wat het volgende week gaat worden. En dan denk je toch altijd, we hopen op een mooie, toch zonnige periode die er nog mag aankomen. Het gaat wat frisser worden, we zitten in de herfst, maar we hopen toch dat het weekend mooi gaat zijn. Nee, Anke Bukkings hoopt dat zondag slecht weer gaat zijn.
2: Ja. Ja, kijk, ik ben altijd, ook, zeker weten, ik wens altijd de medemens het beste toe. Ik meen dat, ik haat niemand. Ik hoop altijd dat iedereen happy is en ik wens iedereen altijd heel veel moois toe. Alleen zondag mag het regenen.
1: Nee, alleen maar ik.
2: Maar lokaal, ik wil niet iedereen zijn dag vergallen, maar zo boven Hasselt om 3:15 in de namiddag. Pakt van 3:15 tot 4:15 mag het pijpenstelen regenen en daarna mag de lucht opklaren.
1: Oh, goed.
2: Want ik wil niet meedoen aan dwars door Hasselt.
1: Je bent ingeschreven.
2: Voor de 5 kilometer.
1: Op 5 kilometer. Ben je nog aan het trainen?
2: Nee,
1: eigenlijk?
2: Want ik heb niet getraind. Dat is het probleem.
1: Ja.
2: Ik doe het samen met Lou.
1: Ja?
2: En vorige week zondag zijn we voor de eerste keer gaan oefenen.
1: En? Ging
2: ja,
1: het niet?
2: Ik dacht toch, dat zit wel in mijn lijf. Want ik doe krachttraining, maar dat is geen cardio. Hè.
1: Dat zat niet meer in je lijf.
2: Na 1 kilometer waren we allebei al stik kapot. Moesten we wandelen. Dan nog 1 kilometer. Ja. Weer moeten wandelen. Dan nog 1 kilometer. Ja, en deze week hebben we ook niet gelopen.
1: Ja.
2: Dus ik zei tegen Lou. Lou, gaan we anders afhaken?
1: Ja.
2: En ze moest heel hard lachen.
1: Ja.
2: Ze zei van, mama, dan zijn we losers.
1: Ja, losers.
2: Ik zeg, ja, ik zeg, ik weet het, maar ik zeg, als het nu regent, dan hebben we een excuus om niet te moeten meedoen.
1: Maar dan moet je haar toch niet leren, als je iets niet wil, dan moet je het toch gewoon niet doen.
2: Ja, maar Lou
1: je kunt toch
2: is...
1: niet zitten hopen op regen, om je gedachten te veranderen.
2: Jawel, maar Lou is eigenlijk altijd heel gedreven en zo, maar ik zeg, Lou, kom, kunnen we niet gewoon gaan winkelen in Maastricht of zo, in plaats van daar ons belachelijk te gaan maken?
0: Dit is Joe. 80s en 90s.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op SuperXL.be of bij je SuperXL.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.be.

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
3: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt hier.
2: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
4: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
2: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig. Maxima tot 14 graden.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
8: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
7: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
1: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei.
1: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Proximus presenteert...
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is Loesje.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Krevel.
12: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
9: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Dit is Joe 80s en

0: November is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat blief!
3: Bij Gamma krijgen we
5: 25% korting op alle verf?
3: Oh, je weet het al.
4: Ja, ja!
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk!
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, nee, zeker niet.
6: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert!
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
10: Bebad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Doe, doe, doe.
9: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
11: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
9: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
11: Nee, ja, dat lukt niet.
9: Etias.
10: Doe, doe, doe, doe.
9: Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
20: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
21: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
22: Maar alleen nee, mama.
20: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
24: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
23: Mic drop. Dat's 24. Dat's vlot en voordelig laden.
25: Dat's 24.
26: Dit is Joe 80s en 90s.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du C-deals op SuperXL.be of bij je SuperXL.
2: Hallo, ik ben Angèle.
3: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
2: Bisous.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
8: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
11: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen. Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt journaliste Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
13: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe en nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is er nu weer weggerend. Het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
12: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot 2,49 euro per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor 5 euro extra per tankbeurt. Die prijssommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure en persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog.

Thank you.

0: Sorry.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
2: Da, Simo!
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
8: De Mistje Dutchess van Connections.
9: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
10: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
15: Bleu.
16: I beg your pardon.
17: Samen aan tafel.
16: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
17: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
16: I love the witloof van de Lunch Garden.
18: Krevel.
19: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
18: Krevel. Leef beter.
20: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
21: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
22: Maar alleen nee, mama.
20: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
24: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
6: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Prédici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Love to see you
10: shine. Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1 plus 1.

0: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
1: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
0: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
2: Dats24.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief?
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf.
5: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet.
8: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is Loesje.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
18: Een goedemiddag. Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
19: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traaggas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
18: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
20: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
18: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Blok zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
17: Dit is Joe

0: verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, wat was dat?
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaerts Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ramen, deuren, verandas? Reinaerts
3: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Zeg, schat.
1: Ja?
2: Die badkamer, daar is het lek geweest.
1: Oei.
2: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
7: Herman, zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
1: Een goedemiddag. In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
2: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
1: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over Kleuterdien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassen.
3: In de wagen waar een dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
1: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Prateren.
4: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
1: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: Dit is Joe.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is Loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren!
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem!
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
0: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is... Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
12: Wienerberger. Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
13: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag. Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
18: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
19: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
18: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
20: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
7: Joe 80s en 90s.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, Oliver?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op ikea.be.
13: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
14: Krevel, leef beter.
15: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
16: Ook in mij?
15: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
19: Een goedemiddag. In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
20: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
19: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen daaraan deel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren 3 Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
18: Dit is Joe 80s.

0: Voilà, voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
15: Ramen, deuren, veranda's? Lijnaars
2: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: go, go naar Impermo.
1: Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Crush wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
8: Een goede middag. Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
9: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
8: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nogthans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Het is een namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
2: Dit is Joe.

0: De Super Plus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Super Plus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro, ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Ja, dat was de deur.
8: Ja.
9: En wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Hoera, ze zijn er weer.
12: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
11: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Joe 80s en 90s.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
5: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
5: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
10: Hörman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Hörman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörman.be.

0: 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
6: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
5: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten twee mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In de tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
4: Dit is Joe E.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
1: Sunday.
0: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe ver door liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat Imo!
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ramen, deuren, veranda's?
10: Leenaars Aluminium.
11: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leenaars.be.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie. Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: De mistje datjes van Connections.
9: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
10: Ah, miljard gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
12: Joe 80s and 90s.

0: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
1: Lekker! Echt lekker!
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
7: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
6: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes, die het proces volgt.
8: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
6: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams Belang-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
9: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
6: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: Dit is Joe.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
2: Ego Keukens.
1: Open deze zondag.
3: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Stads24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
1: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
0: Prachtig. Stads24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Stads24.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
9: Oh, was dat?
8: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
9: Ik was nog niet klaar.
8: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
13: Krevel. Leef beter.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
15: Heurman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
16: Hallo, ik ben Angèle.
17: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
16: Bisou.
18: Dit is Joe 80's.

0: go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. De tweede dag van het Assize proces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
5: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
4: De kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
6: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
4: De 3 mannen die gewond zijn, zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm. Dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer. Van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
3: Dit is Joe E.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: Wienerberger.
1: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
6: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: I beg your pardon.
10: Samen aan tafel.
9: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
10: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
9: I love the witloof van de lunchgarden.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaars.be.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
17: Ik ben het beu!
18: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe verder liever?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
19: Dat is Imo!
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Dit is
20: Joe 80s and 90s.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hoe mag die steak gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Railschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
3: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn, bussen die helemaal beschadigd zijn, auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
2: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen zijn lichaam gevonden werd. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, vertelt haar advocaat Emeline van Horen.
4: Het was vandaag een heel moeilijke dag voor mijn cliënten. Ze wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar het was de eerste keer dat ze de twee beschuldigden zelf aan het woord hoorden. Niet lezen in het strafdossier, niet bij Momme van Erasmus. Dus zelf een verklaring is door een afleggen. En dat komt natuurlijk binnen.
2: Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. Je hoort Christophe Aerts.
5: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
2: De Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Nu moet hij in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar. Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
4: Even stoppen langs de baan. Bij Dat's 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
3: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
5: Dat's 24.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
8: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
7: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
8: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Proximus presenteert.
13: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
14: Ja.
13: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Nee, dat is loesje.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
16: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op isiparixl.be of bij je isiparixl.
17: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
18: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
17: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
19: Oh, dat was de briefbus van onze buren.
20: Wat nu?
21: Ik bel rap de makelaar.
17: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
22: Dit is Joe 80s and 90s.

80s and 90s.

0: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
13: I can help.
12: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wat blief!
2: Bij Gamma krijgen we
4: 25% korting op alle verf?
2: Oh, je weet het al.
3: Ja, ja!
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk!
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, nee, zeker niet.
5: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart met zijn vicepremiers. De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag al, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt journalist Karel Latré.
8: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is. Daarvoor moet je iets vinden op die BTW. Dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor Les Engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
7: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn 2 gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 andere, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met de buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
6: Dit is Joe 80s en

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur. Die vind je nergens anders, ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is. Daarvoor moet je iets vinden op die BTW. Dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
1: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt, dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu wel een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.
0: Dit is Joe.

0: is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaanse president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersvers Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersverse Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
2: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
1: Vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de Ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Dit is Joe 80s en

0: is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Dit is Joe 80s.